0: Ja, wat zeg je van Olga op 2026 door televisie en plafond naartoe, hè?
1: Tja, tja. Of ja,